Op zekere dag is de duivel op aarde gekomen. Hij is gekomen om zijn belangen na te gaan, de duivel. Hij heeft alles gehoord en heeft alles gezien. En nadat hij alles gehoord en alles gezien had, is hij teruggekeerd, ginds. En ginds had men een groot banket voorbereid. En op het einde van dat banket is de duivel recht gestaan en hij heeft een toespraak gehouden. Een toespraak die hier ongeveer op neerkwam.